0: Sunshine.
1: Bakersfield.
0: Bakersfield. Ya abrimos oficina número 12. Julio's Insurance ya está en el 920 Chester Avenue. Seguros de auto económicos en Julio's.
2: Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio's. Julio